0: kistet am stack. Matlek ulezik damat a lacht, strucht hundelik ulch. Ktsims de kerk deet, kreis deig sik malaiks. Steetem nu sam kuzik deig. Als het heel jan ktrouwt de kurkulum, die steetem nu skutsel de kerk deet. Wij iets ik het zal uit om de nicht zijn is, ziel het ilskert, schoost quill. Uldo zulaud aan met de laag, dit spoes ilskert in beel. Alle alt voet zij koelhulem, zal uit om de mijt zwist, zal eis eindig hem dat hem stad uit. Wij, welgesteld. Way.
1: And then sign up at the new Hulk video.
0: The last light on, but still call it some stuff.
2: 91.1 FM.
0: Way.

0: jag har tillemot utsett det som smatt. Att du har varit skit och skit liktomt. Nå måsakt och skit liktomt. Och att när bittiga omat och lärat. Och jag ska komma god att du har det utsett. Det är sånt att det lustigt. Maar die keer is ik zo met het uitstaat gelip als hij zou op de koelroom staat. Maar zit ik kutsbach dat hem staat. Zit ik kutsbach dat hem staat. Hij zou dat ze gaat naar vliegen te staat en ik aan mijn taal. Hem staat niet zit ik. Ik kom ook kort in het klas te dat. Dat is het. En dat zit ik dag. Dat zie je het goed. Waar je leert die moet op me. Dan ben je moet op. Olaat. Elf doet op. Offen. Och det går så långt att faktiskt god extension hårt. Att kippa mitt kocka och att lära sig en kylkaki eller sån hårt så. Och pitslurat och kort. Och kallt hos dina klasset. Och det ditt verkligt skönt spektis som verkar hårt och det släckt och. Om att det är dem som går ut och ser ut hårt. Ach, då får jag årsmapp. Jag delkort upp alla gissar delkapp. Och jag ska skriva något gissar delkapp. Jag delkort upp alla skriva något. Och jag vet att jag slår ut upp. Asun tut ap tas ke khpaishap tut dihilut viket skit khmaishap ke qokhirshap tut ke khpaishap ke khyoshmap ke dihilut tut ke kholum ke tut ke sitil khulap tut tut tut mustat uishlut tut ke yas ayekap. Zit ik dat ziet het hoort. Als Anna kwijt is, als ik het dus liep, dat het omstand niet ziet dat. Anna heeft het geluid zoals die koersel omstand. Goeie oorsmaal, dat is doorgekruid. Ook hoe, wat om het geluid. We kunnen zich dus als kontele wat stemt. Wat laat het zich voet als het zich laat, goed dat het allemaal laat. Laat het zich voet als het zich laat. We kunnen zich het zich voet in het laat. En dat zijn wat nog niet is in het laat het je laat. Als ik voet, mami zat op zijn huisk. Nu sluk, die nog gezegd op zijn huisk. Stuit aan mami zat zwaar, alle voet. Hoe goed ik het zwaar, dat wordt nagedemd en dat gaat uit. Je ziet voet op zijn moeder, als ik voet op hem staat. En als je wel niet moet uit, dan liep als hij ook de koersen om stijgen. De paard dat zo is, kijk het goed, maar gelijk uit. Ik was hem niet moet uit, dan staat. Oeh, dat is mijn stijgen.
1: This is the Northwest Kid, and you are listening to 91.1 FM Newhalk Radio, broadcasting from sovereign Newhalk territory.
2: I don't quite understand what that word means exactly, so I want to see an example of how you use it. It's like...
3: So good, like, it's catchy, yeah. Every time he yawns, I yawn too. Right? So good, like... Let's start, aye, so good. Yeah, okay. I'm yawning, and this guy is doing the same thing, so I guess you better go to bed, in other words, yeah. So good, like, so good, like, so good, like, so good, like, so good, like, let's start, aye, let's start, I. Let's start, I. Let's start, I. So good, like. Let's start, I. So good. So good. So good. So good. So good, like. Let's start, I. So good.
4: Yo, this is Glenn Coulthard. You're listening to Newhawk Radio, broadcasting from Sovereign Newhawk Territory.
5: The Indian Doctor song.

0: Oui.
1: En dat zijn we op die Nougat-video.
0: Als hij stout, dit smaakt hij.
2: 91.1 FM.
0: Oui.
3: Soms mij aan geeft, die soms maar als die kracht. Als hij en hij geen dus was zo'n kwets. Als die als hij die taart die. A night to get us twice, or that a match to touch this can then be much or at least.
4: This is Ken Hughes, Newhawk Radio 91.1 FM, broadcasting from sovereign Newhawk territory. Why?
1: Short up, skate Newhawkum Hyap.
5: Short up, skate Newhawkum Hyap. All of you speak Newhawk. A news sign them up. A la Newhawk Radio.
6: Ah, ya, qua, ha, e, ka, qua. Ka, qua, la, sha, ma, na, pa.